meer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

0: Dit is Hole in Celebrity Skin. Ik zeg je morgen en welkom bij Afskop. Het is 9 uur op je kop. En ons programma natuurlijk aan je gebring hier halfway Tiger Valley. Tijd voor jou nieuws.
1: Let's say, dus kom jij die groot geld betaald wordt. Jij het ook naar Wane gehad net voor het.
0: Ja, dit Nikkie, is...
1: Zo met Hole.
2: Ja.
1: Courtney Love. Oké. Okay. Ek's
0: klaar. Soos rol, alles is intertwined.
2: Ja, mense dink hierdie, ons kom sit net hier.
0: Nee.
2: Alles wat jy beleef is een groot plan.
0: Alles.
3: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
4: Met Martin, Yolandi en Stan.

weer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

Judas Priest en Breaking the Law. Is 10 voor, excuse, is half 10 nou. Ek kan maar wens, maar is nou eers half 10. Baie welkom by die show, Rock Friday natuurlik, en afskop aan jou gebring.

meer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

0: Boog Radio.
1: Het Riekio vertelt van Dries de Plooi. Hij is zo fris, zo sterk, zo moedig, zo'n Gagaboy. Maar hij is nog zwoer, je verstaat niet wat je maakt. Alle kanten van zijn

Johannesburg gewereldstad, dus Hollywood en Kaapstad. Die jollers blij laat wakker, vooral hier in die goudstad. Maar als je bij die robot stopt, hou weer landen worden, geld verbrood in zon. Toen achterdog zijn kop uit stil, die stad ze ritme val. Op zoek naar melk en jullie, staan ik in haar schaal. Daar spinners wat wil wegloop, verloor er zonder tal. Maar jij stapt in die straat, oh maat, die mensen maak jou mal. Ja, jij stapt in die straat, oh maat, jouw dieren alles toegemaakt. Jouw plannen heb nou opgeraakt, jouw beker leeg gemaakt. Ja, jij stapt in die straat, oh maat, die sporen wat je achterlaat. Die woorden wat jouw mond verlaat.

0: Brad Miles, Dear in R. Bokker op die 9.5 FM voor de Chumbawamba en Tub Thumping. Ons is op bezig met jou vergeten vijf. We zijn bezig om je stemmen te tellen. Ons het liedjes wat gaan weer iets koud in je glas. Monique het gegaan met Alsjeblieft, my lief, van Robbie Wessels. Ek het... Lekker wat nie vir jou gaan lieg nie. Luke Combs.
1: Jy probeer so hard.

Man Eater, Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Hier het alreeds een hele paar boodskappe ingekom. Die heel eerste enetjie uit Engeland of tussen Engeland en Frankrijk. Dit kom van Franet. Hi Brent, luister lekker uit Guernsey, sy Engelse kanaal eilande tussen Frankrijk en Engeland. Ek bly hier, mama kuier vanaf Durban. Wel, daar sy, Franet. En dan is hier een lekker verjaarsdag boodskap. Ek het gesê, jy is meer as welkom om lekker jou boodskapies deur te stuur. 074-2009-89. Baie geluk met opa Frik ter Blanche. Sy 70ste verjaarsdag vandag en dit kom van Lucinda. Daar sê, opa moet baie lekker verjaar en mag die Heere opa nog vele jare spaar. Binnenkort is dit tyd vir Kom ons karaoke.

Everywhere Fleetwood Mac, net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Hier is nog een lekker boodskap. Hi Brent, ek en manlief Bert wil net hallo sê en weer eens dankie vir die lekker muziek. Sê altyd vir manlief, my boyfriend is op die radio. Oh, Liesel, jy soek nou op vermoeilikheid, maar goeie naand aan albei van julle.

0: doen. En hier is ons laaste deelnemer. Kom ons karaoke op hierdie lekker koue Vrydag aand.
1: Boom, boom, boom. Another one bites the dust. Boom, boom, boom. Another one bites the dust. And another one bites. Another one bites. Another one bites the dust. Boom, boom, boom. Another one bites the dust.
2: Penso con sueño para

Carry On, Wayward Son, Cancers, net hier op Bok Radio, Bok TV. Goeienaand Brent, lanklaas met jou gepraat, muziek uit die boonste rakke, dankie van June, daar is hy June.

0: Valerie. Bok Radio, Bok TV, Talana het sopas nou gevra, hi, hi, Brent, ons internet het gedrop, wie het die karaoke gewen vanavond? Wel, Talana, al drie ons deelnemers het gewen.
1: I'm the same boy I used to be.
2: Dis Bok Radio.

0: The Hole of the Moon, The Water Boys. 25 minute oor 8, tweede uur, Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Koud en nat in die Kaap, dit is jou ruimklets, jou woorde.
1: Hulle sê dit is koud, hulle sê dit is nat. In die Kaap is dit nat. Dit is nie nat, dit is net brandewijnvat.
0: Daar sê hy, baie, baie dankie Koorts, hier is nog een lekker enekie, en dit kom van, dat ek gewoon mooi sien hier, dit kom van Mornay, een brandewerk vir enige okasie en alle weer, maar die weer lyk goed vir braai, die naweek terwyl jy brandewijn drink, natuurlijk. Daar sê hy, baie, baie dankie Mornay, hier is nog een boodskap, en dit kom, laat ek gewoon sien van Louis, of Louise. Goeienaand, Brent, koud en nat, maar lekker met Bok Radio, so warm muziek en program, baie, baie dankie. Kom ons kyk gewoon hier, of daar nog enekie ingekom het. Koud en nat, maar Brent's show sal dit wegvat. En dit is van Benny, baie, baie dankie Benny. 074-2000-989 is meer as welkom om nog jou boodskap in te stuur na ons WhatsApp-lijn. Ons gaan voeren toe met nog lekker muziek, dit is vrijdag. Dit is naweek, graadspartijkie, saam met my Brent, hier is Tina Tinne.

0: Catherine, South Africa, Johnny Clegg, Bok Radio, Bok TV. En dit is natuurlijk Bar Toe vanavond hier bij Heroes Restaurant. Hy is vanavond hier, Liani, my, morgen en oom Tommy Del, zondag. Hier is die laatste koud en nat boodskap.
1: Hi, dit is Roy hier van Gordon's Bay. Koud of nat, koude voete, maar bad liefde. Ja, vat hy. Lekker aan julle, alles wat mooi is.

0: Sportschool met Brent Wayne de Wet op Bok Radio.
1: Toermeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Nee, die rechte noot, nee, die

Don't Stop Me Now, dit is Queen, net hier op Wolk Radio, Wolk TV. Binnenkort moet ek jou groet, maar ek los jou in lekker hande. Gerard Skaap, hy staan gereed om lekker met jou te kuier van 10 uur tot en met 12 uur. Stop me.

Ara met Kasteel, net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Alweer eens baie, baie dankie allemaal wat vanavond lekker saam gekuier het. Ons het Kom ons Karaoke gespeel. Al drie deelnemers was die wenners gewees. Tweede uur, Rein Klets. Ons wenner daar was Zandre. Op hierdie vrijdag 24 juli, dit is lekker koud. Heroes restaurant is lekker vol. Almal dans. Dit is Bartoe vanavond. Môre natuurlik Liani May en Sondag oom Tommy Dell. Maar ek los jou nie in Liani nie. Gerard Skaap, hy is gereed. Hy dans al reeds hier voor my. Hy kry hom gereed om lekker met jou te kuier van 10:00 tot en met 12:00 op die after party. Dit is die garage party en dan kry jy nou die after party net hier op Bok Radio, Bok TV. Van my kant af, lekker vrijdag, veilig wees asseblief op die paaie. Ons kuier weer maandag van 7:00 tot en met 10:00. Tot ziens!

0: is ingeskakel hier op Bok Radio, Bok TV. Lekker bedrywig vanavond hier by Heroes Live en natuurlijk hier by Bok Radio en Bok TV. Een boodskap is het ingekom het hier op die WhatsApplijn, ek luister so een vir een. Ons het gepraat oor een foute wat jy gemaakt het, waar jy dalk een girl se tattoo of een boyfriend van jou, wat jy nou kort tyd belang duid, naam dalk getatoeëer het op jou na, op jou bout, en stupid goed wat hy gedoen het vir liefde, en dan werk hy liefde nie lekker uit nie. Nou ja, Albert, uit die Kraaifontein uit, het vir my hierdie WhatsApp gestuur, dit is wat die man gedoen het, maar hy was daarom getrouwd met die girl, maar hoor gegeen, so dis Albert, natuurlijk, wat sê Albert, dis Albert de Bruin, uit Kraaifontein uit.
1: Goeienavond, meneer Gert, wanneer is daar weer jou groot vriend Albert.
0: Daar sê hy.
1: Wanneer het ek het so jyne, een lekker tattoo, 5 jaar in verhouding, en kom sê huwelik, en ja, dit is al stewige 20 plus jaar gesky. Ek reken ek is een van my ongelukkig is.
0: En jy sit nog met
1: die naam.
0: En jy sit nog met die girls.
1: Lekker hand, lekker muziek.
0: Hy sit nog met die girls naam op sy boot. Of sit op sy skouwer, of op sy borskas, hou weet nooit. Maar baie dankie vir die boodskappe, ek gaan hulle nou uitsaai een vir een. Ons sal hulle nou deurkry. Maar hier is weer een lekker stukkie muziek, dis toch waar die aand gaan vanavond, is lekker muziek hier by Bok Radio, Bok TV, die afterparty met my geraadskaap. Op pad nou vir muziek van DJ Farkond, met Hou My Vas, dis natuurlijk die treffer van Joe F, wat so'n bietjie geremix is, en dan Rock'n'Roll is King van PDP remixing, en hierdie enekie van Gey Korsten en Sensasie, Liefling, net hier op Bok Radio, Bok TV. Dis nou precies 20 minute na 10, goeienavond.

0: Hy is by Bok Radio Bok TV. Dit is nou lekker om saam met te kuier op hierdie Vrydag aand hier op die Beter Alternatief. Lekker muziek natuurlijk. Ek kry net positieve feedback op hierdie remixes vanavond. Allemaal kom en sê, hey, ons like die, ons hou daarvan. Nou kry ek een boodskap hier van, is het Hendrik wat sê? Hy sê, dis hoe een Vrydag aand karaats afterparty behoort te klink. As Triple H bykie moet hoor, moet hy, gaan hy iets oorkom. Niemand mag if you, die Depeche Mode, mag die Depeche Mode cover. Ek het om toestemming gevra, okay, ek het vir H gesê, Triple H gesê, asseblief, ek moet jy die song ingooi vanavond, toe sê, is okay. Triple H het vir my toestemming gegeven, so hy het gesê, ek mag hom speel vanavond. Moet nie worry daar, want hy is iets covered, okay. Dan een boodskapie gekry, hierso van Lekker Man, Stefan wat vir my net sê, Lekker Man, waardeer jou. Dankie Stefan. En dan een boodskapie gekry, come on, niks beter as een stukkie Annelie nie. Baie dankie vir die boodskapie, ek kyk wat ek vir jou kan doen. Dan Henk, hallo Skapie, wat sy AI muziek speel jy vir my? Ek sit en luister na jou, kyk na jou op TV en speel, en nou speel jy AI. Is nie AI nie. Wel, daar is miskien so een of twee, maar die rest kom eintlik maar, is remixes wat gedoen is, wat jy ook op, Spotify en die plekke kan kry. Maar ja, wie gee om, as het so ietsie van daai is, het klink nog steeds lekker geremix. Gooi die goeie goed, groete Henk, vallend goed, Delmas my bra. Wat sê Henkie, my ou groot maat, ek hoop jy geniet om bietjie saam met my. Nou wil ek hy boodskapie kry van, hier soos hy nou, William uit Dinwiddie in Ekurhuleni. Hallo William, hoe gaan het daar met jou?
1: Daar is een goeie naand om Gerard, goeie naand my oom. Ach nee, ons skit het lekker hier so jongens, koutie in Ekurhuleni vanavond, koutie in Ekurhuleni. Die hond slaap hier op die bed, sy knor van my wanneer ek wil die kombers opmaak. Maar hoe gaan het om Gerard? Ach, net een shout-out van my male en my broer en allemaal wat my ken. Dankie oom Gerard vir die lekker muziek. Nou het ek daar een WhatsApp nummer ook vir Bok Radio.
0: Daar sê William.
1: Geniet die aand oom en lekker muziek wat oom speel. Dankie oom.
0: Groot plezier William, jy moet een lekker aand hee my maaikie hoor. Jy moet een lekker aand hee. Maar dankie die ingeskakel is hier by die Beter Alternatief Bok Radio, Bok TV, Gerard Skaap saam met jou. Goeie naand en hallo daar. Jy is ons blauwballon van Steve Hofmeyer en een bykie Human League op pad vir jou met Don't You Want Me en een bykie Erasure ook. Sal sy plaats vir hier op Bok Radio, Bok TV. Goeie naand.

Human League, the remix. Don't you want me, baby? Don't you want me? Lekker party vanaan die after party hier met Skapie. Net hier op Bok Radio. So ek het 'n vraag gevra, twee leens, een waarheid, of twee waarheid, een leen. Ek het jou drie stellings gegee vanavond. Ek wil weet, wat die een, wat die twee is reg en wat die een is verkeerd. Okay, so ek wil weet die twee recht is. Ek het een keer aan die slaap geraak op die radio terwyl ek uitsaai. Nummer twee, ek het met die springhok geswem. En nummer drie, ek het al opgetree op televisie. Wat die twee is reg? Stuur my WhatsApp 074-2989. Is nou op die kop 11:00 en ek het al paar WhatsApps ingekry. Ek gaan hulle uitgee nou. Bly ingeskakel. Hier's Erasure.

0: Wolkes is daar een beat.
1: Jy het gedink aan iets anders gesê, waar daar een bok is, is daar een beat, nee, en dit is precies wat gebeur hier op die afterparty, net hier met Bygraad Skaap, op Bok Radio, Bok TV. 98.9 FM in die Weskaap en reg oor die wereld op www.bokradio.co.za. Ons kyk naar die WhatsApps, ek wil weet wat er twee is waar, wat een, die twee waar, daar is een wat vals is, wat alleen is, hoe die stellings het ek gemaakt het. Eerst een is, ek het al een keer aan die slaap geraak terwijl ek op die radio is. Nummer 2, nou nie by Bokraan nie, ek is nou al 21 jaar op radio, ek het dank in die radiostasie in Gauteng gewerk. By Bok TV is het bykie moeilik om aan die slaap te raak, want jy is op camera, maar die tweede een, het ek al aan die slaap geraak, die eerste een was natuurlijk, het ek al aan die slaap geraak terwijl ek op die radio is. Is het waar? Nummer 2, ek het met die springbok geswem, is het waar? Of nummer 3, ek het al opgetree op televisie. Is dit waar of is dit verkeerd? Laat weet my bietjie op WhatsApp 074-2989. Kom ons kyk. Boodskapie gekry van... iemand. Ok, ons gaan nou... Ek het verkeerde knop gedruk. Is vrijdag. Bietjie na

Jou premium klank ervaring. Bok Radio. Laat aand met Gerard Skaap, 10 tot middernag op Bok Radio.

Een wip in zwart. Jij luistert naar Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.

is in die grond. Die oorsprong van mijn herkomst. En waar vandaan ik kom. En waarvan of ons ook uiteindelijk zal vertrek. Is je bezig om te leven? Of is je bezig om te sterven?